Kommt ans Heer. Wat mogt zich de mens dat leven zo schwer? Ans wat er leeft, dat komt un meer.